0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken.

0: heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.
2: The Timeless Classics, right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijlvirus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album Top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Landert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aan

aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in hun barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïnse Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet geïnstatiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest naar mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Django Wagner hier op Golden Oldies Radio op deze zaterdagochtend. Het is 5 september en het is een beetje regenachtig hier in Noord-Nederland. Dit is live uit Groningen opstaan met Hans. Goedemorgen natuurlijk. Leuk dat je er bent en volgens mij inmiddels ook op de DAB al daar. Zo begonnen we deze aflevering van Opstaan met Hans met Lee Towers. Met het toepasselijke nummer Good Morning, How Are You? Nou ja, dat vraagt hij dus, hè? Nou, wel goed toch? Met jou ook? Weet je wat, we gaan even een doen van The Cats. Mooi nummer. She's So In Love, heet hij. Zeg welkom op Golden Oldies Radio en welkom weer Opstaan met Hans. En weet je wie ik ben? Deze.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-15272. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

0: heette dit mooie nummer van Mano Negra. Welkom bij Opstaan met Hans. Wat dacht je van een beetje Nico Landers?
1: Opstaan met Hans.

Love is in the Air. En ditmaal vertolkt door Nico Landers. Uit de 90's, Liefde in de Nacht. Leuk dat je even luistert naar Opstaan met Hans. Ja, het is wel vroeg, hè, maar ja, ach, je moet toch wat, hè. En als je dan naar de radio luistert, dan blijf je ook lekker wakker, hè. Of je wordt wakker, dat kan ook. Ik heb trouwens ook een nicht, hè, die heet Jeannette. En niet dat zij een liedje heeft gemaakt, maar wel een andere, Jeannette. En die heet Pourquoi tu vas. En dat zal wel iets uit Frankrijk zijn of zo. En misschien ook wel België. Hier is ze. Ja, is een houtje ook, hè? Maar dat geeft niet. Straks nog Elbow Bones en de Racketeers. En dan gaan we even een nachtje naar New York.

0: Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.
1: Nou, het klopt hoor. Inderdaad, staan nog geen files. Maar wel wat wegafsluitingen. Een stukje wat, de belangrijkste maar. En 7 september vroeg in de ochtend, dat is maandag dan, hè, dan is het weer afgelopen. Maar dit weekend is het dicht. Dat wordt iets vaker gedaan dan een beetje onderhoud aan de Rijkswegen en zo. En ook aan de A-wegen natuurlijk. De A12 Den Haag richting Arnhem tussen Lunetten en Veenendaal is dicht. Tijdelijk dan, hè. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen ook dicht. En de A15 Europort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en het Vaanplein is ook even dicht. Nou, die gaat ook weer los. En op de A27 Breda Gorinchem tussen Werkendam en industriegebied Avelingen is ook dicht. In ieder geval voor zware vrachtwagens en zo. Zal er weer iets met de brug te maken hebben of zoiets dergelijks. Weet je wat we even doen? We gaan even naar de, ik geloof, begin Zero's. Een mooie van Alice, DJ. Kijk eens aan, nog een DJ op de radio. Met, deze eerst. Is ook zo. Verwarrend, hè, zo vroeg in de ochtend. Die komt zo dus. Eerst deze. Afro Man met Because I Got High. En die komt uit 2001. Zeg welkom en goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Je luistert nu naar Opstaan met Hans.
2: I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got

de George Baker Selection. Hier ook altijd een Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. Goedemorgen nogmaals. En je weet, hè, deze show die komt rechtstreeks uit Groningen. Waar dat ligt. Helemaal in Noord-Nederland. Ja, echt waar. Nog steeds. Al heel lang al. Maar goed, we hebben het over, of daar ga ik het over hebben dan, over IOS. Ofwel, is ook schitterend. Dat is een Nederlandse band, komt uit Groningen. Ze zingen mooie Nederlandstalige liedjes. Aangezien ze uit Groningen komen, hebben ze ook een keertje een Gronings nummer gemaakt. Die komt uit 2009 en die hoor je nu in Opstaan met Hans. Ja, de ondertitels die komen later nog. Ja, echt. Oké? Okay?

ja. En wat past hier beter achteraan, hè? Achter EOS. Luther Vandross hoor je ook bijna niet meer op de radio. Maar hier wel. Always and Forever. Paul Scholten die miste de Cats aan het begin. Weet je wat? Misschien in het tweede uur. Even zien nog. Hier is Luther.

0: Niet zonder jou.
1: Dat was Kenny uit de 80s en nu de Ritchie Family uit de 70s. Met een mooie nummer American Generation uit 1978. Deze loopt ongeveer tot 9 uur. Nog even straks nog Godly and Cream. En die komt ook uit de 70s.

De Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het bij Golden Oldies Radio. Opstaan met Hans.

liedje gaan, niet over Michelle. Zo klinkt het wel een beetje. Ach, het waren de 90's, hè. Je hoorde Andrew Donalds met Miss Hale. Dat bedoelde hij. En we begonnen uur 2 van Opstaan met Hans. Met André Hazes, ja. Dat viel niet overal in hele goede aarde, geloof ik. Maar ja, ach, hoort erbij, hè. Beetje Nederlands, toch? Ja, daarom. André Hazes. Oh ja, het liedje heette trouwens Een Volle Maan. Dat duurt even dat we die weer zien, denk ik. Want het is een beetje bewolkt en zo. Een beetje regenachtig en zo. Ach, je weet het niet, hè. Het is nog maar september. En wel, even zien, wat is het? Oh ja, de 5e alweer. Ja, gaat snel, hè. Paul Scholten, die wilde nog een horen van de Cats. Toen dacht ik van, deze is ook wel leuk. Uit 1972. Hij heet Let's Dance. Nou, zullen we dat maar doen dan? Hey, welkom bij Opstaan met Hans.

0: The Bar Case met Anticipation. Daarvoor nog The Cats met Let's Dance, speciaal voor Paul. En volgens mij moet ik even liggen of zo, ik weet niet hoor. Sophie B. Hawkins, die gaat het wel doen geloof ik. Nummer heet namelijk As I Lay Me Down. En die komt uit de 90s. Hier op Golden Oldies Radio.
1: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
2: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

0: goed, in ieder geval, het is 21 minuten over 9 hier in Nederland. En het is alweer een beetje lichter geworden buiten. De regen is zo'n beetje weer weg. Straks wat weerbericht. Maar wist je trouwens dat Rens, hè, die komt hier gelijk achteraan zo. Van 10 tot 12. En wist je dat Rens, die woont in Friesland, hè? Ja, echt waar. Ja, onvoorstelbaar, hè? Maar ja, hoort erbij, hè? Alhoewel, het is al onze buurtprovincie natuurlijk. Want ik woon in Groningen, dat ligt naast Friesland. Of Friesland ligt eigenlijk naast Groningen, dat is het eigenlijk. En dan om 12 uur middagmaal met Van Roosendaal. En die zit daar tot 2 uur. En dan kun je lekker luisteren naar Kerstens Classics met onze eigen Raymond. Oh, nog even een hint, hè. Erik is er niet van 4 tot 6 vanmiddag. Nee, dan gaat onze directeurtje gaat even 2 uurtjes vullen met lekkere muziek hier op Golden Oldies Radio. En ja, je weet, hè, komende nacht geloof ik, hè? Ja, om 12 uur. Nee, 10 uur. Ja, nee, van 10 tot 12. Toch? Ja. Ja, dan heb je Dennis weer, hè, met zijn Disco Weebles. Dat is ook dus op Golden Oldies Radio. De hele dag lekkere muziek, mooie programma's. Wat dacht je nu van een lekker nummer uit de 60s? Nu op Golden Oldies.
1: Good morning.
2: Hey man, here comes the 60s.

0: Een appje of mailtje naar de studio sturen? Dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.
1: Ja, dat kan dag en nacht natuurlijk, hè. Wist je trouwens dat ons directeurtje heeft ook ooit eens een plaatje gemaakt in 2007? Ja, Impossible Germany heet hij. Of het hetzelfde is, weet ik niet. Maar de zanger heet in ieder geval wel Wilco. Staat op het album Sky Blue Sky. Hier is Wilco.

0: hoorde de Blow Monkeys op Golden Oldies Radio in het programma Opstaan met Hans. Want daar luister je naar. Ik zit hier tot 10 uur. It doesn't have to be this way, zo heette dat mooie nummer. En hij kwam in 1987. En daarvoor nog die mooie van Wilco. Het was niet onze directeur natuurlijk. Nee, dat was iemand anders, hè. Ja, volgens mij komt hij uit België of zo. Wilco, Impossible Germany uit 2007. Straks het weerbericht, maar eerst nog even deze, ook uit de 80's. Heb je vast wel eerder gehoord. Hoor je hem nog een keer. 5 Star met Rain or Shine.
1: Opstaan met Hans.

Rain or shine, eigenlijk van alles wat, hè. Ja, dat heb je in de herfst, hè. En nou, herfst, het is nog zomer, hè. Beetje nazomer, dat krijgen we ook nog. Ja, echt, maar vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Behalve in Noord-Nederland, daar kunnen nog wat buien vallen. En het wordt wel zo'n beetje 18 tot 20 graden. Matige tot krachtige westenwind. En de avond, vanavond dus, blijft het droog. Komende nacht wordt het wel frisjes, 7 tot 9 graden. Maar morgen is het ook zo'n beetje droog, 21 tot 24 graden. En dat verwacht je niet, maar maandag, dat wordt een warme dag. Ja, echt waar. Een nazomerdag noemen ze dat, met veel zon. En maar een paar wolkjes en de temperatuur dan loopt dan op van 23 tot wel 28 tot 29 graden in het zuidoosten. Met een beetje wind en daarna weer wat koeler. Maakt ook niet uit. Leuk toch? Weet je wat we nu even gaan draaien? Het is een Nederlandse band. Het is eigenlijk de beste U2 coverband van Nederland. Weet je wel, de Easter band U2. Nou, daar is dit dus de beste coverband van. Vind ik dan. Ja, mooi nummer toch? Rain Down On Me, ook weer heel toepasselijk. En dat nummer komt uit 2002. Straks nog Racy. En ik zie David Grant ook nog staan. Tezamen met Jackie Graham. En die komt natuurlijk uit de 80's. Leuk dat je luistert. Ik zit hier toch.

0: zeker Jeanette. Deze komt uit de 70s. Swayze, Lay Your Love On Me. En nu een lekker nummer uit de 80s. En het nummer heet Made It.
1: We're legends and memories

zo heette dat mooie nummer Mated uit 1983 van David Grant en Jackie Graham. En daarvoor nog Razy met Leodolf Down on Me. Ja, het is bijna 10:10 op deze zaterdagochtend, de 5e september 2026. Ja, duurt niet lang meer, dan is het alweer 2027. Ja, zo hard gaat het, hè. Volgende nummer is van Andrea True Connection. Niet bekend? Nou, jawel. Deze heb je vast wel eens gehoord. Denk het wel. En ik denk dat Dennis dit ook wel leuk vindt, want het is toch een beetje disco-achtig. Toch wel, hè? En over Dennis gesproken, die zit er vanavond, hè, van 10 tot 12 op Golden Oldies Radio. Met Wiebel. Nee, Soul Wiebel. Dat was hem.

0: to say this is probably the best disco in the world. I'd like to say that, but I can't.
1: Oh, jawel. Kan je best wel. Echt wel. Nou, dat was hem weer. Op Staan met Hans. Van de 5e september. Rechtstreeks uit Groningen. Hier gelijk achteraan komt Rens. Gaan we koffie drinken met Rens. Ik heb net een bakje koffie opgehaald trouwens. Leuk dat je weer luisterde. En blijf vooral ook luisteren vandaag naar Golden Oldies Radio. Alle informatie over het programma staat op de site van Golden Oldies Radio. Ik ben er volgende week weer. En dan ook weer van 8 tot 10 live uit Groningen. En alvast een heel mooi weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Yo, mijn weekend is weer gestart, vrienden.
1: Ja.
0: Het is weer zaterdag en we mogen weer tot 12 uur op de koffie bij Rens. Op Golden Oldies Radio. Jawel. En wat is dit een lekkere starter. El Stewart op de radio.

0: elke keer als ik op draai. Echt een kippenvel plaat dit, jongens. Fantastisch. Song on the Radio van L. Stewart. En die man kennen we natuurlijk uiteraard weer van... Zeg het eens, Rens. Nou.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
2: Ik doe eigenlijk alles. Ik doe de onderwerpen. Ik doe de coaching. Ik doe de edit. Ik bewaak de kwaliteit.
3: Kijk, daar geef ik goede energie van goede mensen zo.
4: Luister naar...
2: Radio Jan.
1: We gaan nu echt beginnen, mensen.
0: Ja. Heel goed.
1: Heel goed.
0: Echt beginnen. Blijf dat zo lekker vinden, dit tunetje. Oh. Ten eerste, Hans.

0: Radio. En weet je wat, jongens?
1: Ja, het is een feit. Het is een feit. Het eerste kacheltje staat aan in de omgeving Rotterdam op DAB. En daar zijn we te vinden. Dus Golden Oldies Radio, ga zoeken op DAB. Frequentie, weet ik niet, maar gewoon op de DAB. Doe even scan en zoek goldenoldiesradio.nl. Want dan heb je 24/7, niet alleen via internet, maar ook via de DAB-zender. Ja, en de komende week gaan we nog een paar kacheltjes aan. En dan hebben we een aardige dekking, kan ik je vertellen. Yes! Haha. Daar wordt een mens blij van, kan ik je vertellen.

rens@goldenoldiesradio.nl. Dus rens@goldenoldiesradio.nl. Vinden we leuk als je dat doet. En dan gaan we lekker grasduinen in de platenkoffers om dat liedje wat jij hebt en de herinnering die je erbij hebt, Lizel, op te zoeken en te vertellen. Delen met andere luisteraars. 24/7, de zender Golden Oldies Radio met alleen maar de liedjes van Oh Ja en de vergeten liedjes. Dat is het DNA van dit station. Met ons allemaal op de dinsdag, op de zondag, op de zaterdag, op de vrijdag. Enthousiaste bak met mensen die het allemaal doen. Gratis even niks. Jazeker wel. En dan trappen we gelijk eventjes door met een hele lekker, ook weer zo'n kippenvel liedje. Herken je hem? Herken je hem? Je hoort hem nergens. En als je hem herkent, dan zeg je, oh ja. Ja, oh ja. Nou, dat is het. Wederom kippenvel, niet van de kou, maar van de muziekherinneringen die ik er dan heb. Here comes the night van de Beach Boys. Tot 12 uur bij Rens op de Koffie op Golden Oldies Radio. Goedemorgen en welkom.

heb er nog wel een leuk verhaal bij, wat dat betreft. Want ze zat ooit bij, ik meen, Phonogram Polydor. Als platenmaatschappij. En ze moest dit en ze moest dat. En ze wilde eigenlijk helemaal niet meer aan die hoek zitten van het commerciële. En dat gepusht had veel meer van, ik wil vanuit mijn hart liedjes schrijven, liedjes maken, componeren, zingen en bedenken. Nou, dat heeft ze gedaan. Weggegaan met die club. En nou ja, het is het resultaat. Window of Hope van Olita Adams. En nog veel en veel meer. Voor de grap maar eens op YouTube gaan zoeken naar, naar haar. Want ze doet ook heel vaak mee met die, die Heineken uit de Proms grappen. En ja, dat is ook echt niet te misverstaan. Echt heel, hele fijne muziek wat dat betreft. Golden Oldies Radio. Hoppa, bak koffie is leeg. Dus we gaan nieuwe zetten. Met Hank the Knife en de Guitar King op het suikerpotje.

In dat kader, oude meuk is leuk. Nou, dit is er zo eentje. 78. Alweer 40 jaar geleden geloof ik zo'n beetje. Nee, dat is niet waar. Dat was die andere. Dat was Henk de Knife. Die was heel lang geleden. Real Thing, Can You Feel the Force. Aardige notering toen de tijd voor die boys hier in het land. Ja, en Real Thing heeft natuurlijk nog veel meer moois gemaakt. Alleen niet overal hits. Want ja, ze hebben heel veel uitgebracht in albums. Gaan we kijken. Maar weinig concrete hits. En dat is jammer.

Ho, zo, ja. In het kader B-kantjes en instrumentaaltjes. Dit is er weer zo eentje. Heb je hem herkend of niet? Met die hele vette synthesizer en die lekkere bassline. Het zijn de Brothers Johnson van het album Light Up The Night. En het is het B-kantje van Stomp. Echt waar. Het B-kantje van Stomp. Dit is Light Up The Night. Een lekker deuntje voor Serge op de vrijdagavond. Die weer lekker met die disco aan het vreubelen is. Dus bij deze, Serge, een tip voor de volgende week vrijdag in de show bij jou. En wat hadden we nog meer? We hadden nog meer. Ik ben het even kwijt. Dan starten we maar gewoon lekker door met die hele lekkere van Joe Jackson. Inmiddels 10 over half 12. Of 10 over half 11. Rens, ho. Niet te snel. We gaan richting 11 uur. En ik ga nog even een bak koffie pakken zometeen. Even schuim fixen met de schuimmaker. En onderwijl dat bezig ben in de keuken. Deze hele lekkere van Joe Jackson. Stepping out van het album Night and Day. En ik vind het lekker. Tot 11 uur. Tot 12 uur, sorry. Tot 12 uur op de koffie bij Rens. En als je inschakelt net...

Ik weet nog dat ik een heel klein ventje was. Echt heel oud. Of heel lang geleden. Ik denk een jaar of 7, 8. Ik had toen van mijn ouders zo'n oud radiomeubel gehad. Met een pick-up en een buizenradio. En ook natuurlijk een aantal OLP's die al grijs gedraaid waren. Waarvan pa en ma zeiden van nou, die zijn zo slecht, die hoeven we niet meer. En dat was ook dit liedje, The My Sweet Lord. Alleen dit is dan van George Harrison. En daarvoor hoorden wij Mistral met Neon City. Een Hollandse dame, Hollands groepje. En ik ben even de draad kwijt van wie dan ook weer om op was had zitten. Maar goed, anyway. 10 voor 11. Zo'n beetje is in een kraak in mijn linker oorschelp. Dat betekent dat ik eventjes aan een stekker moet gaan lopen frummelen zometeen. Want ja, het blijft toch een beetje oude meuk in de studio. Dus ik laat je even achter met deze. De B-kant van de Pink Panther. En dit is Gates Country van Henry Mancini. Heel lekker liedje.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Leuke gesprekken met de vrouw hier. Ik kreeg allemaal van die dikke blauwe envelop in de bus net. Zo, ik kreeg een hoop terug. Ja, sorry, schat, ik niet. Ik kan even lekker aftikken hier zo. Ongelooflijk. Ze hebben me weer gevonden hoor, die mannen. Hey, welkom in tweede uur tot 12 uur vandaag op de radio op de koffie bij Rens. Hey, want gezellig is dat. We worden net Monsieur Multicolor. Wat een lekker liedje is dat hè. Wat een lekker liedje. En we gaan nog heel veel andere leuke lekkere deunen draaien. Want tenslotte blijft Oude Meuk is leuk. En voor de mensen die nu pas inschakelen en het vorige uur niet mee hebben gekregen. We zijn in het westen van het land op DAB te beluisteren. Dus gewoon op de autoradio, keukenradio, portable, et cetera, et cetera. Dus ga hem zoeken, zoek hem op en zoek naar Golden Oldies Radio. Als je dat doet, dan in het display ziet staan Golden Oldies Radio. En dan hoor je dit. Ja, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Als je nog eventjes wil reageren, vind ik ook leuk. Vind ik dan weer heel leuk. Dus stuur even een mailtje naar rens@goldenoldiesradio.nl. En als je de muziek wil terugluisteren, die hebben wij dan weer in een lijstje op Spotify staan. Ja, echt waar. Haast gepensioneerd. Nog een jaar of zes. En nu al op Spotify. Ja, prachtig, prachtig. Wat is dit voor een lekker deuntje, joh? Echt zo'n vrijdagavond Serge liedje is dat. Dan zou je denken, vrijdagavond Serge. Ja, dat is onze DJ die alles aan elkaar mixt. En die mixt ook dit soort liedjes. Happy Children.

0: Het waren leuke tijden toen de tijd met die liedjes. Er waren nog liedjes van binnen 3 minuten, dus ik kon er aardig wat van weg nou een uur. En ja, tegenwoordig zijn ze allemaal 4 minuten en langer, hè, wat dat betreft.
1: Ja.
0: En daarvoor die hele leuke Italiano. Voor de P-Lion, Happy Children.

vrijdagavond bij onze grote vriend Serge kunnen terugverkrijgen. Kunnen terug horen, Rens. Mantronics, jawel. En daarvoor die hele lekkere gitaarpad van Rattle and Frost. Reason to Turn. En zo slingeren we alle jaren door. Jaren 70, et cetera, et cetera.

0: Zo'n lekker liedje om vanaf de huiskamer naar je keuken te zwiemen en te zwaaien en te doen. Met dit van Captain & Tennille. Love you, keep us together. Lekkere oude deun. Nou, toevallig, dat draaien wij alleen maar. Oude deunen. Ja, echt waar. En dan voornamelijk liedjes met het grote oh ja gevoel. Wat dacht je van deze? Ook zo'n oh ja plaatje. Echt geweldig.
1: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit...

lokale radio's in Rotterdam en omgeving in die tijd. En daar kwam ik uit de nachtdienst thuis, weet ik nog wel. Dat was toen mijn eerste baas van het openbaar vervoerbedrijf. En dan kom ik thuis. Uit de nacht. Dan heb je radio's aan op je hoofd, telefoon, zo'n walkmannetje. En dan hoorde je dit met kippenvel. Waanzinnig. En dan ben je jaren later een keer bij Rick van Rijn op visite. Ga je door zijn platenkast heen, kom je hem tegen. Rick, mag ik die meenemen? Want die vind ik zo mooi. Ja, is goed. Neem maar mee. Jolemer en Flugzee was dat. En die titel, die hou ik echt, ga ik niet uitspreken. Ga ik er niet aan beginnen. Afloop of Seagulls, Space Age Love Song.

blijft dat toch lekker. Wel een powerplaat is dit, zeg. Man at Work, jaren 80, overkill. Hadden we ook laatst met dat geluid, dat was ook overkill. En voor de mensen die wat later inschakelen, hallo, wij zijn Golden Oldies Radio. Dus als je voor het eerst ons op de autoradio hoort. Nou, joh, we zijn er 24 uur per dag met alleen maar oh ja en oh ja liedjes. Daar zijn we goed in, 24 uur per dag. En dan hebben we op de dinsdag en donderdagavond, meen ik, vrijdag, de hele vrijdag...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd. Vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: de muziek afdraait waar eigenlijk al een compressor overheen is gegaan. Nou, ik kan je vertellen. Jacco heeft er als geen ander gedaan. Rhythm Talker 1979. Het geluid is zo plat als een mandje, joh. Ongelooflijk. En weet je wat nou het leuke is? Het plaatje is natuurlijk ook gejat, dus we kunnen ook wel praten over...
1: De gejatte chansons.
0: Wie hebben dat allemaal nog meer gedaan?

0: Nou, het is een uitvoering bijvoorbeeld van Luther Vandross. Ook niet verkeerd. Later nog een keertje live geweest met Spice Girls. Maar het origineel, dames en heren, is toch echt van...
1: De gejatte chansons.
0: Leuk, verder de Whitehead, ook uit 1979. Wat een toestand toch allemaal. En dat allemaal op de vroege zaterdagmiddag, jongens. Rol je net je bed uit. Kijk even uit het raam. Weet je een beetje wat het weer is vandaag? Nou, wat mij betreft...
1: De gejatte chansons.
0: Welkom bij... Middagmaal met Van Roosendaal. We doen vandaag maar eens even helemaal geen klap. Goed idee?

0: het weten het Julie Claire. Simon Chanter. Oftewel, we gaan vrolijk, klappend, zingend door het leven. En laten we dat vooral doen, jongens, want het is al zo kort. En ik weet niet, een opvallende luisteraar heeft het misschien wel gehoord. Ik ben een beetje verkouden.
1: Mannengriep.
0: Nou, dan maar even een sneeuwvogeltje er tegenaan gooien. Anne Murray is hier met Snowbird.

Snowbird en Murray. Het heeft helemaal niets met sneeuw te maken. Het gaat over een sneeuwvogeltje. En als hij wegvliegt, want die vliegt altijd weg in de winter, dat is dan een teken van vrijheid. Zo is het. Nou, eindelijk eens even Rens bedanken voor jouw programma Koffie met Rens. Dus 10 en 12.

gewoon lachen in bed, hè. Heel belangrijk, lachen in bed. You Make Love It Fun van Fleetwood Mac. Daarvoor hadden we, wat hadden we eigenlijk ook weer? We hadden nog Donna Summer trouwens met Lady of the Night ertussendoor. En ja, What a Wheel. En What a Wheel van Hall & Oates, daar gaat het volgende liedje over. Ik draai een plaat voor Ronnie, die heeft je aangevraagd. Cloud, Substitute. Het doet hem denken en dat heeft dus ook met What a Wheel te maken. Want dat is steeds het ronddraaien in je verleden, in je jeugd. Ronnie, zijn zus, had de plaat Substitute van Cloud. En hij heeft daar mooie herinneringen aan. Hij draaide die plaat namelijk op de pick-up van zijn broer. En dat is dan weer de vader van Marloes. Leuk is dat, hè? Voor zijn herinnering en van velen met ons. Substitute. Dit is de meidengroep Cloud.

0: Nou, zeg nou zelf. Wie herinnert zich deze plaat niet, hè? Blue Feather, Let's Funk Tonight. Ik was geloof ik net 16 geworden en ik reed op mijn brommetje naar de stad. Om daar gewoon lekker te stappen, s'avonds. Op deze plaat natuurlijk. Wat overweldigend, hè? Die grote boksen en die lampen in zo'n discotheek. Geweldig. Let's Funk Tonight is van Blue Feather. We zijn toegekomen aan...
1: De gejatte chansons.
0: En wie gaan wij nu weer eens raden?

0: Genoeg ervan.
1: Gejatte chansons.
2: En ik geef jou één plaatje om, om erover na te denken wie deze plaat gejat heeft. Dit is Cat Stevens.

0: best dat hij een beetje de war was, hoor. One will make me do my best. Ben ik nou Cat Stevens of ben ik nou Yusuf? And if I find my heart-headed woman. Ja, en als hij haar gevonden heeft. En ik hoor je afvragen, waar is ze dan naar op zoek, hè? A hard-headed woman. Ofwel een vrouw waarbij je eindelijk eens een keer een eitje op haar voorhoofd kapot kan tikken. Dames en heren, nog even terugkomend. Daarvoor hadden we nog het leuke, mooie plaatje van Cloud Substitute. Het prachtige verhaal van Ronnie. Die dus alles maar leende van zijn broertjes en zijn zusjes. De single van Cloud maar even leende van zijn zus, oftewel Jatte. En dan ook maar even de pick-up van zijn broer Jatte. En dan dat nummer zo draaien. Dames en heren.
1: De gejatte chansons.
0: Wie was dat nou wat je net hoorde? Save Your Love hadden we. En deze dame heeft die plaat gejat. Wist jij het? Luister maar even.

0: Dankjewel, Willeke.
1: Jatte chansons.
0: Willeke van Willeke Alberti en André Hazes met Niemand laat zijn eigen kind alleen. Dat was hem, ja. Origineel was van René Renato, Save Your Love.

The Three Degrees zegt, dan komt het u meteen in je op. Dirty Old Man. Maar dit was een ander leuk liedje. The Runner was dat van The Three Degrees. Nostalgie, daar hebben we het over. Hier bij Golden Oldies Radio. Natuurlijk hebben we het hier over nostalgie, want daar zijn we voor. Wij zijn trouwens zelf één brok. Golden Oldies, nostalgie dus. Voor de week het debuut van Luud van Eertweg en Henry Valk. Ik ga even een plaatje voor ze draaien. En ja, dat debuut is natuurlijk een debuut op Golden Oldies Radio. Maar die mensen hebben ook al gewoon 80 jaar ervaring, hè, samen.

Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio is een zaterdag als geen andere. Met Hans, Rens, Raymond, Bram, Frank, Erik, Tom en Johan. Beleef het ultieme Zaterdag Vibe gevoel bij Golden Oldies Radio.

kan me voorstellen dat jij zit te denken, nou, dat is vast nog wel een setje samen. En zijn die nog samen? Ja, ze zijn samen. Maar dames en heren, Mac en Katie Kassoen, dat is geen setje. Dat zijn broer en zus. Tja, maar ze treden nog steeds op en ze hebben veel plezier.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitnessapp Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Vroeger zeiden we uitstraling, tegenwoordig heet dat swag. Misschien hebben we tegenwoordig wel weer wat anders. I Like Your Style, Tony Wilson hoor je daarmee. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte met Van Roosendaal. Middagmaal met Van Roosendaal op Golden Oldies Radio. Ik neem je mee tot 2 uur. Met tot aan Kerst en Classics. Dan breng ik jou over in zijn vertrouwde handen, dames en heren. De lekkerste muziek hier, Don't Ask Me Why.

Gritty Politi met Absolute uit de jaren 80. En jongens, ik heb een nieuwtje. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar wij zijn vanaf dit moment of deze week zijn wij te beluisteren via DAB. Digital Audio Broadcasting, DAB genoemd. En dat vind je in Zuid-Holland op dit moment op kanaal 6B. Ja, dat is 6B. Hoppa. Mooi, hè? En als je het niet kunt vinden, dan ga je gewoon een beetje zoeken, zo een beetje rond die kanaal 6B. En dan vind je vanzelf Golden Oldies Radio. Met natuurlijk de lekkerste muziek. En ik beloof je, dit uur, nog een paar prachtige parels te draaien. Ook natuurlijk hele leuke liedjes. Frank van Roosendaal tot 2 uur, tot Kerst de Classics.

0: Plaatjes ook zo leuk, hè? PS Dolly Dots. Maar de kwaliteit is erbarmelijk, dames en heren. Dat is niet Golden Oldies waardig. Ik haal hem er even uit, die cd. En 1, 2. Hoppakee, weg ermee.
1: Het centrum van gezelligheid. Golden Oldies Radio.
2: Frank van Roosendaal.

Friendly Card. Het lijkt zo'n leuk lief liedje. The Alan Parsons Project. Maar het gaat dus over de keerzijde van een casino. Het verslaven en aan het gokken en zo in een casino. Dat is wel triest natuurlijk. Oh, dat is ook zo lekker. Fleetwood Mac.

0: snijden. Hè? Wat is dit een tergend pijnlijk nummer, zeg. Nee, ik zit hier niet te huilen, hoor. Ik ben gewoon een beetje verkouden. Level 42 met It's Over.
1: This has got to be the saddest day of my life.
0: Zie dat wel.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away,

0: allerlei dramatische liedjes, jongens. Let's just kiss the Manhattans. And say goodbye. Kiss and say goodbye. Het gaat over een soort driehoeksrelatie. Dus dat kan zijn tussen een getrouwd stel en iemand anders. De banden worden doorgebroken. Kan ook door het werk komen. Daar gaat het liedje over. En wij, ja, jij en ik en wij. Het was 1976. Wij slepen gewoon op deze muziek. Slijpen, ken je dat woord? Slijpen. Hand op een bil, dat kon toen nog. En dan gewoon heel rustig, langzaam zwieren door de zaal met de jukebox op. Dames en heren, we zijn toegekomen aan
1: de gejatte chansons.
0: En je mag even luisteren. Wie dat... Een paar merels erbij. Lekker vrolijk. Lekker voorjaar. Luister.

0: prachtige Jatta chansons.
1: Tony Marshall hoor je met Schöne Maid. En wie heeft dat nou in Nederlands gejat, hè? Geef je een plaatje om over na te denken. Casey en de Sancho Band. Lekker, kan.

0: Dat was ik toch vroeger fan van Casey and the Sunshine Band. Lekker vrolijk zomersnummer. Afgelopen week kon je nauwelijks spreken van nazomerweer. Wat een wind, regen. Maar vanmorgen weer een paar dagen prachtig weer. Maandag zelfs 25 graden, dames en heren. Heerlijk, hè? Wat was nou de...
1: De gejatte chansons.
0: Ben jij al een beetje wakker? Weet je wie wij bedoelden met Tony Marshall, met Schöne Maid? Ik ken iemand.

0: De gejatte chansons.
1: Nou, zingen kan er niet, maar het was wel grappig. Zangerines met Marloes onder de douche. En deze is ook lekker. Ik hoorde bij Raymond Kester vorige week. Crunchy Granola is goed. Neil Diamond.

Lekker, hè? De instrumentale versie werd gebruikt door Veronica voor een discotour. Maar Neil Diamond heeft er een liedje op gemaakt, Crunchy Granola Sweet. Het gaat over de lekkere tijd in Los Angeles. Hij verhuisde in 1971 naar deze plekken naar Amerika. Dat vond hij heerlijk. Eén ding nog even rechtzetten. Ik draaide een plaatje van Level 42. Het was misschien niet zo'n heel leuk plaatje, Niek. De tekst was ook helemaal niet bedoeld voor jou. Maar Niek en ik zijn geweldige Level 42-fans. Laten we hopen dat ze gauw weer eens een keer naar Nederland komen. Ach ja, deze had ik vorige week al moeten draaien voor Marloes. Helemaal uit mijn pet geschoten, zeg. Dolly Parton, Jolene.

weet natuurlijk wel waarom. Jolene. Dit plaatje eigenlijk vorige week had gedraaid moeten worden. Jolene van Dolly Parton, speciaal van Marloes, die vroeg hem aan. Nou ja, ze zei erbij van, nou, je weet wel waarom. Nou, dat is ook waar. Wil jij nou ook een plaatje aanvragen? Stuur dan een mailtje naar frankvanroosendaal@goldenoldiesradio.nl. frankvanroosendaal@goldenoldiesradio.nl. En wie weet, hoor je volgende week dan wel jouw geliefde nummer op de radio. Dit is Ambrosia, How Much I Feel.

gaat over de kwetsbaarheid en de liefde. Maar Paul McCartney die geeft ook werkelijk toe dat er ook een beetje een grapje in zit met John Lennon. Want hij zingt een beetje hier op de echo-manier wat John Lennon toen de tijd altijd toepaste. 1973 is het liedje van. En Let Me Roll It, bedoelt hij als grapje mee dat hij ook wel eens met John Lennon een joint draaide. Ah, de grapjas, hè. Jongens, een 3 minuten voor 2 uur geef je over aan Remmel Kersten met Kersten Classics. Heel veel plezier met de rest van de programmering op deze zaterdag van Golden Oldies Radio. Ik ben er volgende week zaterdag weer om 12 uur. Middagmaal met Frank van Roosendaal. Ik laat je achter met Curtis Stikers. Prachtig nummer, I Wonder Why.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

mooi om mee te beginnen uit 1984. We hebben het over Paul King en zijn Love and Pride. Hij presenteerde begin jaren 90 als VJ op MTV Europe. Hey, welkom bij Kerstin Classics. Dankjewel, collega.

Heel wat mannenharten, ja, kregen een snellere hartklopping bij het zien van de videoclips van Blondie. Oké, hartelijk welkom bij de Zaterdag Vibe op Golden Oldies Radio. Ik heb een hele leuke playlist voor je, alsof ik hem zelf heb samengesteld. Oh, weer zo'n prachtige, jongens. Ja,

I Love Your Way is in 1975 eigenlijk door de Engelsman Peter Frentham uitgebracht en gezongen. En UB40 zingt hem ook op fantastische wijze. Ja, als je nu denkt, hé, waar ken ik dit ook alweer van? Geen zorgen, ik ga je helpen. Het is van Bob Seger en de Silver Bullet Band, Main Street.

0: kan hiervan genieten. Ja, het is prachtig. Hey, luister, don't worry. De 60s, 70s en 80s komen volop aan bod. Eventjes geduld.
1: Goedemiddag.
2: Weekend vibes and golden memories on Golden Oldies Radio.

Kijk ook eens op onze website. Oh. Kun je die prachtige gezichten zien van de DJ's. Als je dit soort platen nog op vinyl hebt, ja, dat is vintage. Zijn veel

0: Zo romantisch, hè? Die Boris Gardner, ja. I wanna wake up with you. Hey, je kent het al, je begint de dag vol goede moed. Koffie erbij, plannen gemaakt, ja, en een uur later, denk je. En ben je vooral bezig met bedenken waar je telefoon hebt neergelegd. Terwijl je hem gewoon in je hand hebt.
1: Yo.

tomorrow. Make straight for the shore.

Ja, dit wordt dansen. Hé, hey, kom op. Ja. Hé, hey, bewegen met die voeten, met die handen. Of ga staan en beweeg lekker mee. Ja. We luisteren naar

kan. Hè. We zijn geen 25 meer. Dus we gaan even afkoelen met deze. Oh. Hey, ik zat laatst te bedenken. In de supermarkt is de enige plek waar je binnenkomt voor melk. En naar buiten gaat met €47 aan dingen waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Ja. Heb je dat ook? Schrijf me gerust. Alright. Hey, dit is een mooie van Elvin Bishop. Hey, fooled around and fell in love.

0: zag hem laatst voorbij komen, die clip van Elvin. Ja, mooi hoor. Ik dacht van, hey. Dus even kijken in de database of ik het nummer heb. En ja, tot mijn vreugde. Ik heb hem gevonden. Ja, die videoclip. Bij zijn schoonmoeder in de achtertuin. Kun je dat nog herinneren? Wel een beetje van mijn leeftijd ben je dan, toch? Ja. Hey, no worries. We gaan back to the 60s. Mijn naam is...
1: Raymond Kersten.
0: Oh, weer zo'n grootheid. Op de muziekgebied in ieder geval. Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben het over de one and only Neil Sedaka. En het gaat over Carol.

Hey, even serieus, hoe zou het nou met die Carol gaan? Ja. Hey, de mensen zeggen wel eens, geld maakt niet gelukkig. Dat klopt. Maar ik ben liever ongelukkig in een dikke auto dan gelukkig op een

miljoenen fans van Bruce Springsteen. En Born to Run hier op Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio. Oh, lekker. Hey, fijn dat u kiest voor Kerst en Classics. Waar de hits oud zijn, maar de gezelligheid is altijd splinternieuw. Ja, je hebt ze herkend. The Dire Straits.

0: wil weer wat luisteraars begroeten en bedanken voor het luisteren. We beginnen met Alexandra Stoelman, muziekliefhebster, DJ en financieel specialist. Hubert Mol, hij bestuurt helikopters, rijdt op paarden en motorfietsen, doet aan kickboksen en presenteert op de radio. Slaap je wel eens, Hubert? Albert Vierhuis presenteerde laatst nog Broodje Bal op Loco FM. Marinus van den Broeke, ik zag hem laatst nog op een foto van WFM. En Marinus post leuke items over Offshore Radio. Kees Derks, een goede vriend van mij. Hij werkt al sinds mensenheugenis bij de NS. We geven je nog even mee als je hoort fluiten op het perron.
1: Na het fluitsignaal nog gauw naar binnen. Dat mag dus niet.

0: hate you just plain bad, you know that.
1: Kate heeft er een beetje spijt van. Ja. Hey, fijn dat je luistert. Always feel good, Golden Oldies Radio. En mocht er iemand vragen wat u aan het doen bent, nou, dan zegt u gewoon: ik ben cultureel verantwoord aan het genieten van Golden Oldies Radio. Jazeker. Jongens, we luisteren naar Man at Work.

0: Thunder. Ja, nummer heet Overkill.
1: Wil je nog een bakje hier, Raymond?
0: Oh ja, ik zit midden in mijn programma. Oké, maar is wel lekker. Zet maar neer.
1: Alsjeblieft.
0: Oké, moet kunnen, ja. Alright. Hey, lekker gauw ouwe. Ja, ik had het je beloofd. De 60s, 70s en 80s hier in dit programma natuurlijk. En bij vele anderen. Smokey.

0: zo lekker. Zo gezellig. Ja. Maar jongens, muziek verbindt, hè. Al lekker die golden oldies.
1: 1967.
0: Ja. En wat voor een. Alright, alright, alright. Alan Clark en Graham Nash richten deze mercybeat groep op. Ja. We hebben het over de Hollies. Ze zingen over...

fantastische. Ja, gaat nooit vervelen, dit soort prachtige hits. Er lopen wat mensen achter mij van de ANWB en van de nieuwsdienst. Dus dat betekent eigenlijk dat ik afscheid moet gaan nemen van je. Ja, ja, het is niet anders in ieder geval. Bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor alle reacties op Facebook, WhatsApp, Messenger, mail, telefoon enzovoort. Ik waardeer het

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

En gewoon meteen die sfeer er vol in, hè? Hartstikke fijn. Brian Adams bij Golden Aldies Radio. Run to you, hoor je. Goedemiddag, het is 3 uur geweest. Welkom bij een nieuwe Liefdink is los. En ik moet zeggen, het had heel erg weinig gescheeld of ik had deze uitzending nu niet eens kunnen presenteren. Wat was er nou aan de hand? Ik zat van de week in een restaurant. En in één keer krijg ik me toch een last van mijn oor. Nou, en dat is voor een radiomaker natuurlijk hartstikke funest. Uiteindelijk begon dat toch dusdanig zeer te doen dat ik dacht, ik ga toch maar eens even de huisarts bellen. En die bel ik niet snel. En wat denk je? Oorontsteking. Maar goed, dat was maandag. We zijn nu een aantal dagen verder. En gelukkig gaat het wel weer.

Peter Gabriel. Sledgehammer hoor je. Het is de zaterdag vibe hier bij Golden Oldies Radio. Met zometeen onder andere nog, wat heb ik nog voor je? Michael Jackson, die krijg je nog van me. Stranger in Moscow, maar dat is wel een stukje verder hoor, dat moet ik zeggen. Eerst gaan we nog even naar, wat mij betreft, een van de meest, ja toch wel, nou het is niet een van de allergevoeligste werkjes uit de jaren 90. Dat zijn toch ook zeker andere platen. Die titel die komt ook zeker weten andere platen toe. Maar wel een plaat die zichzelf aankondigt. Hier, ik hoef eigenlijk niks meer te doen. It is Simply Red.

van de fijnste nummers van Billy Joel. Gewoon omdat het iemand is die ook... Ik wil niet zeggen dat ik ook heel erg depressief ben geweest. Gelukkig niet. Maar hij heeft wel gezien dat het hartstikke belangrijk is om als je een tweede kans krijgt, om daar ook gewoon lekker voor te gaan. En dat moet je denk ik ook gewoon doen als je die mogelijkheden krijgt. Dit is Liefdink is los bij Golden Oldies Radio met nu een plaat die eigenlijk altijd wordt aangeduid als de eenzame fietser. Maar die plaat van Boudewijn de Groot heet toch echt Jimmy.

Ik ben zeker niet de enige die deze uitvoering hartstikke lekker vindt. Vraag maar aan Celine Dion. Die vindt het volgens mij ook hartstikke lekker, zo te horen. Maar ja, dat bedoel ik. Richie Jones, die maakte deze uitvoering van My Heart Will Go On. En je hoorde hem hier bij Golden Oldies Radio. Mocht je denken, waar ben ik in hemelsnaam in beland? Dit is Liefdink is los op zaterdagmiddag tijdens de zaterdag vibe, zoals het dan zo mooi heet. En zometeen heb ik onder andere nog Michael Jackson voor je, Stranger in Moscow. Maar mocht jij nou denken, ik heb eigenlijk wel wat beters dat Liefdink ook wel eens een keer mag draaien, stuur gewoon even een bericht via de Facebookpagina van Golden Oldies Radio. Komt het goed? Heb ik ondertussen Hearts and All I Wanna Do Is Make Love To You.

Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. Every day without your love. Hier bij Golden Oldies Radio. Toch wel, als je mij vraagt, een van de mooiste liefdesliedjes uit de jaren 70. En ja, ook dat kan hier gewoon voorbij komen. Het kan gewoon zomaar. Dus blijf vooral luisteren. Wie weet komt er nog wel het een en ander van je gading voorbij. En ik zei het al, als je zelf graag iets wil horen, dan kun je dat gewoon doorgeven. Zo zijn we dan ook alweer. Gebruik gewoon de messenger mogelijkheid die op onze Facebookpagina staat. Dan kun je ons gewoon een berichtje sturen. En dan gaan we het wat mij betreft zeker draaien. Ook of het deze week allemaal nog gaat lukken. Tenminste in dit programma, dat kan ik nu al zeggen. Dat wordt hem helaas niet. Maar wellicht voor de week daarop staat er nog heel veel open. Ik kreeg trouwens ook een aantal berichten van mensen die zeiden, joh, jij zei toch dat het allemaal een keer heel anders zou gaan klinken in het programma. Per wanneer gaat dat nou gebeuren? Ja, dat komt er zeker beter aan. Maak je maar geen zorgen, dat gaat zeker heel snel gebeuren. Maar voorlopig doen we het nog even zo, met nu Michael Jackson, Stranger in Moscow.

Meestal gaat het over het algemeen wel goed, met het beste uit meerdere werelden. Maar dat geldt natuurlijk niet altijd. Robert Palmer hoor je bij Golden Oldies Radio. Best of both worlds op zaterdagmiddag. Ik heb nu een artiest voor je. Ik kan me niet herinneren wanneer ik deze voor het laatst heb gedraaid. En dat wil wat zeggen. Dan is het echt lang geleden. Maar dit is zo'n prachtig nummer. Bram Vermeulen en de wedstrijd.

Golden Oldies Radio met ELO. Can't get it out of my head, hoorde je. Het is bijna 4 uur. Zometeen Erik de Vries, dus blijf er vooral bij. En ik spreek je heel graag volgende week zaterdag weer om 3 uur voor een nieuwe Liefdink is los. Een goed weekend nog en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg op dit moment. Er staan een aantal files, maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 10 minuten vertraging. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht tussen Belfeld en Roermond door een ongeluk. Verkeer richting Maastricht kan omrijden door Eindhoven te volgen over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn altijd dunne boekjes, schrijver. Welkom, Erik de Vries is er dit weekend niet. En hij vroeg, Wilco, kan jij een paar uurtjes draaien? Nou, vooruit. Welkom, Verkerk op het toestel tot, tot te laat eigenlijk. Tot 6 uur. Eng.

zo loop je in één keer in het wild los. Ja. Ook al onze nieuwe luisteraars van harte welkom op DHB+. Ja, klinkt dat vreemd. Al onze nieuwe luisteraars. Of was u er al? Ja. Misschien wel.

inherent aan alle artiesten toen destijds. Nina Simone. Zwaar aan de drank toen. En dit nummer kwam toevallig uit de musical Hair. En dank u voor het applaus. Dan met je bloemetjes in het haar.

Ja, wat zou je ervan vinden als weer eens een vredesdemonstratie zou komen? Bijvoorbeeld in het Kralingsbos in Rotterdam. En dan van dit soort lekkere muziek draaien. En gewoon het hele weekend. Ja. Dit wordt natuurlijk ook een klein beetje.

Ja, was toch een ideaal duo. Natuurlijk, Lisbeth List en Ramses Shaffy. En ze hebben net gekeken, een leuk e-mailtje binnen van Gerry en Sjaak. Die liggen samen met hun bootje in de buurt van 10 gemeenten. Die zitten te luisteren op DHB+. Welkom, zou ik zeggen. Als u altijd wil reageren, dat kan. Ja, zeker. Contact@goldenoldiesradio.nl of naar de 06-nummer. Ja, kan ook. Je kan een 06-nummer belletje bellen of WhatsApp. Dat is misschien beter. 06-23-71-4711. Denk aan het luchtje van oma van Moeren vroeger. Ja, dat. Ze zeggen, kunnen we Cliff Rutschard horen? Ja hoor, hier is die.

zoals mijn collega Rens zou zeggen, lekker liedje. Ja. Ik denk altijd, als ik halverwege deze plaat ben, denk ik altijd aan een tv-serie van vroeger. Heeft u dat ook wel eens, dat u een liedje hoort? Dat kan een tv-serie zijn geweest. Nou, ik denk dat aan McCloud. Weet u dat nog? Dat is die man die op het paard scheurde. Dus een beetje een halve sheriff was dat. En gewoon, door een stad heen scheurde op het paard. Ja.

aangevraagd door Nico Christiaans uit Den Haag. Hij zei Wilco drijvende plaatje van de Windtanks. Dat doe ik dan ook. Ja, en die kwam uit Beverwijk. Was u dat nog niet wist. En Nico, die kent u misschien ook wel van een hele bekende platenbaas. Hele platenbaas. Dus een bekend artiest eigenlijk. Ja, misschien ga ik straks wel draaien van hem. Gaan we draaien? Oh ja, het 06-nummer. 06-23-71-4711. Ja, dus duidelijk, hè? Of contact at goldenoldiesradio.nl. Mag ook met een contact met een C dan. Ja. En nee, Hans, jij mag niet bellen.

0: Frank van Roosendaal al het vanmiddag over platgedrukte plaatjes. Dat viel de Shocking Block wel onder een beetje hoor. Dat was ook helemaal platgeduwd van voor naar achter en van links naar rechts en door het singeltje heen hoor. Ja. En waarom gaat er nou niet spelen? Ja, natuurlijk wel. We moeten een goede schuif open doen. Dat werkt hè. Het laatste voor nieuws gaan we draaien. Tom Jones. Ja. Ik kom naar huis toe. Ja.
1: I'm coming home.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Welkom in het tweede uur prutsen met Verkerk. Kan je al winnen, hè? De classics komen wel op je oren. De Rolling Stones. Eventjes tijdens het nieuws en weer eventjes plasje gedaan en het bruine fruit in de airfryer gegooid.

bruin fruit. Vroeger gooide je wat in de frituur. Frikadellen, kroketten, dat is bruin fruit. Ja. Dat soort dingen, ja. Mexicano's.

Ja, drink op Bloody Mary. Ja. Nou, mag nog niet. Straks pas, naar de show, mag ik wel wat drinken. Een biertje of zo. Ah, ja, dat is oud, Henk. Tom en Dick. Het verhaal erachter is eigenlijk dat twee geluidstechnici waren. En die vonden het leuk een keertje om een plaatje op te nemen. En dat was eigenlijk een uitdaging. En zou het wat worden? Ja, het werd een hele grote hit in Nederland.

bij de soepmuziek krijg ik spontaan zin om naar een of andere film te gaan kijken met veel leuke oude muziek erin. Ja, misschien wel de piratenfilm of zo. Zou zo beginnen. Maar helemaal gek. Simon & Garfunkel. En Mrs. Robinson. Gelijk even de hond eten geven hoor.

0: Golden Oldies Radio, de meeste hits op de vierkante millimeter. Vandaag natuurlijk, en elke dag, 24 uur per dag. Monique uit Overschie belde. Zegt ze, Wilco, kun je een plaatje van Elvis Presley draaien voor mij? Natuurlijk!
1: I'm a US male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, you know it well. So I just call myself the U.S. Mayor.

Ja, tweede keer Cliffje vanavond, vanmiddag. Uit de film Summer Holiday, als ik het wel heb. Waar in de film waar ook Cliff Richard een etenpiraterij deed op een schip. Ja, mag niet, hè? Nee. Hij ging door het hele land heen met het bootje. Ja. Heel leuk. Aanrader om een keer te kijken als je dat nog nooit gezien hebt. Een Summer Holiday met Cliff.

0: is the way. Waar kennen we dat van?
1: Ja, het is zo'n film van Disney, geloof ik. That is the way. Ja, dat is zoiets toch? Ik weet het allemaal niet meer. Ik ben er zo slecht in.

Lalletje. La la la la la. Ja, als ik dat zou zingen, dan zing ik de zaal leeg. Ja, dat is gewoon. Want hoor aan die platen. In de jaren 60 hebben ze de compressor limiter uitgevonden. Dat kan je wel horen.

Ja, dan moest je vanaf blijven van ons. Ja, Timmy. Ja, I love my dog. Cat Stevens. Ik weiger hem om de man Youssef te noemen. De man heet gewoon Cat Stevens en daarmee klaar. Dat gezegd hebbende, gaan we naar de ene laatste plaat toe. Ja, alweer. Zo vroeg. Waarom? Zo snel, 2 uur. Waarom? Ik weet het niet. Oké. Wat gaan we draaien als ene laatste? Gaan we de Spencer Davis Group draaien. Keep on running. En als laatste gaan we de 6 o'clock van de Loving Spool vol draaien. Zo, kom er al nu uit. Mijn koffie is op. De limonade is op. De koekjes zijn leeg. Het bruine fruit is op. Ik ga zeggen, tot de volgende keer. Zometeen Ton van Dijk, live vanaf Sneek, Friesland. Hoi, hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jessel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

echt niet meer voetbal, monsieur. From Houston, Texas, Archibald and the Wells. Uit 1975 in I Could Dance All Night. Oh, those were the days. Ha. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Dus we namen er even de tijd voor, maar het resultaat is duidelijk te horen. Long Live Rock'n'Roll Rainbow. Het was een hit in Engeland in 1978. En daarvoor ook een hit uit Engeland in 1977. The Boomtown Rats. And looking out for number one here.

Yes. Het Electric Light Orchestra zit er meteen hoog in met hun eerste hit in 1972. 10538 Overture. Ja. Ja. Dit is de 70 Show, dames en heren. Ik hoop dat u een prettige dag heeft. He's in the trance and save a place.

Oh yes, all the way from Jamaica. Een hit in Engeland in 1978. Grote Bee Gees hit was het voor... grote Bee Gees hit was het, maar... Dit was de reggae-uitvoering van Richard Ace. And Stayin' Alive.

Groot hit voor ABBA, 1978, Summer Night City. Dit is de 70 Show met een hit uit 1974 in Engeland, For 10 Years After.

Stout en Do the Double Dutch. Het was een hit voor de Fatback Band in 1977. Hier in de 70 Show met... Nu een hit voor de groep Amsterdam van 41 jaar geleden ondertussen alweer. Lucy, Lucy.

Amsterdam en Lucy Lucy uit 1970. En tot slot dit uur. From Australia, the Mark and Clark Band. And Worn Down Piano in the Long Version. Tot een volgende gelegenheid.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militair. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and Oldies.

0: Snackfabriek.
1: Vrienden en vriendinnen, we hebben weer eens een lekkere selectie voor je samengesteld. Dus reden genoeg om je heerlijk te laten verrassen.
2: Ronnie, die oude snoepkont, die vermaakt zich wel met een donkere schone met hele grote filmsterrenbril en bla bla bla.
1: Ik was hier zelf niet van op de hoogte, maar jij schijnbaar wel. Maar goed, voorlopig zit ik hier lekker in de studio en ik ga de liedjes 3-on-3 voor je opzetten. We beginnen met Audrey Landers en Manuel Goodbye.
3: Nou, daar gaat hij.
4: Muziek uit het verleden.

Lekker zomers georiënteerd. Deze van The Beach Boys en Kokomo. Daarvoor zat Jaap, oftewel Jaap Rizema en Walk to the Other Side. En we begonnen dit rijtje van drie met Audrey Landers en Manuel Goodbye. En zat destijds in de jaren 80 een bijrolletje in de populaire serie Dallas. Verderop in het programma aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Simple Minds.

0: Een liedje uit de jaren 90 van de Backstreet Boys. Het was een dikke hit voor ze all over the world. Het heette We've Got It Going It On.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat was niet alles, want we hadden nog twee andere liedjes.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Neil Young. En dat komt uit de film Eat, Pray and Love. Met in de hoofdrol Julia Roberts, Heart of Gold. En we begonnen met The Simple Minds, Alive and Kicking. Tijd voor ons eerste item.
3: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Ze werd geboren in Astoria, een wijk in Queens in New York, als dochter van Fred en Polly Safka Altamore. Op 5-jarige leeftijd maakte ze haar eerste plaatje.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Dat was met het loopzuiveren à la Shirley Temple gezongen Give a Little Kiss. Na de high school treedt ze met haar gitaar op in coffeehouses in Greenwich Village. En gaat overdag naar de American School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstuk loopt ze de verkeerde deur in, waar een jonge producer haar vraagt wat te zingen. Hij is zo onder de indruk van haar stem en liedjes dat hij haar prompt een contract aanbiedt. In 1968 trouwt ze met hem. De Franse zanger Gilbert Bécaud haalt haar naar Parijs, waar ze tussen de kamelen en revue-danseressen in Le Olympia optreedt. Daarna treedt ze in Nederland op bij Singing Europe en heeft haar eerste successen. Dezelfde zomer speelt ze op het Woodstock Festival 1969, waar het publiek kaarsen aansteekt tijdens haar optreden. In juli 2004 komt haar cd Pallet by Dimmer Light uit. Ze heeft een trouwe schare aanhangers in alle leeftijdsgroepen. Ze wordt al jaren beschouwd als een belangrijke vrouwelijke singer-songwriter. In 2005 wordt haar LP Photograph door velen beschouwd als haar meesterwerk. Luister naar het nummer Beautiful People, wat centraal staat als de Jukebox Classic. Je aandacht voor de zangeres Melanie.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Een liedje wat dateert uit 1969 en behaalde een 9e plaats in de hitlijsten. Melanie en Beautiful People. En je moet maar zo denken, schoonheid komt van binnenuit.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
1: En wil je ook een Jobbo's Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. Ik heb voor je klaarstaan Duffy.

Dit is de Spaanse George Michael. In Spanje is hij razend populair. En in Nederland hoor je hem veel te weinig. Ik heb het over David Bisbal. Cuando hacíamos el amor. En daarvoor zat die Nederlandse zangeres Etsibia Romley. Hemel en aarde. En we begonnen met Duffy. Wel. Nog altijd luister je naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation.

Dat waren onder meer The Idols, We Five en Aphrodite's Child. Alvorens hij een solo carrière zou beginnen. Zo is hij als gast te horen op een aantal albums van Vangelis, een van de bandleden van Aphrodite's Child. Zijn solo carrière vertoonde een piek in de jaren 1970-1980. Zo scoorde hij een aantal hits. Waarvan de singles My Friend The Wind en Forever and Ever uit 1973, die dan ook hoog genoteerd stonden in verschillende landen. Hier is de hit uit 1973. Forever and Ever. Luister naar Demi Zoes.

zou je kunnen zeggen, die goede oude tijd. 1973. Wat deed jij in 1973? Moet ik even snel terugrekenen hoor, wat ik toen allemaal deed. Hey, laat het even weten. Kun je gelijk een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via www.rondvandesteen.nl. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ga wederom 3 liedjes voor je opzetten. En dit is er een van. Lekker dansnummer!

0: We laten de zon heerlijk voor je schijnen. Weliswaar in muzikale vorm, dat even terzijde. Paco, Amor de mis amores. Daarvoor is dat Frans Bouwen, heb je even voor mij. En we begonnen dit rijtje van drie met Sasha en Ecuador.
1: De muziekfabriek.
0: Ik heb nog één deuntje voor je, dat is die van Katy Perry, Firework. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne dag verder. Maak er wat leuks van. Gegroet en adios.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

7 over 8. Goedenavond. Welkom aan de andere kant van 8 uur. 1974, Queen, Keep Yourself Alive. Speciaal even gedraaid omdat Freddie vandaag jarig is. Freddie Mercury, 80 jaar zou die geworden zijn. Goedenavond, dit is 210 Golden Oldies met een beetje leuke muziek tot 10 uur vanavond. Met dank aan Mike voor de schitterende muziek tussen 6 en 8. Enorm goede ontvangst all over Europe. Good evening if you're just tuning in. This is 210 Golden Oldies. Drop us a line if you want to. info@shortwavedx.nl, that's the email address. Einen guten Abend aan die Deutschsprachigen in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. Hier ist 210 Golden Oldies Radio. Wir machen ein bisschen schöne Musik auf der kurzen Welle, Mittelwelle und Internet. Bis 10 Uhr heute Abend, Central Europe Time. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, uns eine Empfangsbestätigung schicken. Das kann an info@shortwavedx.nl oder einfach mal auf der Website schauen, shortwavedx.nl, und da auf die WhatsApp-Anzeige klicken und dann seid ihr da immer dabei am Samstagabend in der WhatsApp-Gruppe. Goedenavond, dit is 210 Golden Oldies waar je naar luistert. Te beluisteren op internet, op middengolf en op korte golf, Europa-wijd en verder. Mijn naam is Ralf en ik mag tot 10 uur vanavond de plaatjes presenteren. Als invaller, want Johan is op vakantie. Normaal tussen 8 en 10 op de zaterdagavond. Johan op uw radio. Maar die geniet even van een paar vrije dagen. Van honeymoon, zoals dat zo mooi heet. We gaan er samen iets moois van maken vanavond. Met heel veel lekkere gouden oude muziek. Dit is Radio 210 Golden Oldies, ook te ontvangen. Trouwens ook te beluisteren, moet ik zeggen, dit programma tussen 8 en 10 op Golden Oldies Radio vanaf Rotterdam. Blijf erbij, blijf luisteren zou ik zeggen. Maken we er samen echt iets moois van. Mocht je iets willen horen, stuur ons even een berichtje via WhatsApp of gewoon via e-mail. Dit is 210 Golden Oldies met Super Max. Helaas, de man is niet meer, maar dit nummer is toch wel heel erg geniaal, moet ik zeggen. Ik draai hem even speciaal voor Hans en Angela. Ik weet bijna zeker dat ze luisteren en dat ze dit een heel mooi nummer vinden. Goedenavond, blijf erbij. Ralf tot 10 uur op 210 Golden Oldies Radio.

0: Harmonium.
1: Ik kreeg zojuist even een berichtje van Wilco uit Rotterdam. En die zegt, heel leuk hoor, dat middengolf en korte golf en internet. Maar je bent ook te beluisteren op DAB Plus momenteel. Dekking vanaf Stellendam tot voorbij Dordrecht en dan ook in Den Haag en Leiden. Ja, ja. Internationaal en nationaal zeer aanwezig. Radio 210 Golden Oldies op zaterdagavond. Goedenavond Wilco. Bedankt voor je bericht en ook de groetjes aan Marijke. En maak er een gezellige dag van daar. Gezellige avond. DAB Plus avond zal ik maar zeggen.

is het mooie van live radio. Er gaat iets mis en je krijgt meteen commentaar. Pick-ups ook, hè? Ja. Gilbert O'Sullivan. En die kon er geen genoeg van krijgen. Hij wilde maar starten. I told you once before. And I won't tell you no more. Get down. Good evening. Goedenavond. Bonsoir. Hele goede avond. 2-10 Golden Oldies, daar luister je naar met lekkere gouden oude muziek. Live hier tot 10 uur vanuit de Actiehoek. En de muziek die dendert maar door. Ha! En we hebben nog een heleboel leuk hoor.

van die plaatjes die je eigenlijk wel kent, maar al heel lang niet meer gehoord hebt. Lekker hoor. Clouds. Ze kwamen volgens mij uit Australië of uit Nieuw-Zeeland. Ik weet het niet precies meer, maar het waren allemaal zussen volgens mij. Leuke dames destijds, maar dan heb ik het wel over ruim 50 jaar geleden. Dus dat zal nu ook wel er een beetje anders uitzien, denk ik. Goedenavond. 210 Golden Oldies. Leuke berichtjes al op de WhatsApp. Leuk plaatje, lang niet meer gehoord. Klinkt lekker. Ja, leuk is dat, hè? Dit is trouwens muziek uit België en uit Nederland. Pietje Veerman samen met Dana Winner op 210 Golden Oldies en Westenwind.

wat we vroeger altijd dansbare muziek noemden. Piet Veerman, voorheen van de Cats, samen met Dana Winner. Muziek die je heel veel bij de vrije radio nog steeds hoort. En One Way Wind, Westenwind, bracht de tijd op 9:05. Goedenavond, good evening. 210 Golden Oldies on Medium Wave, Shortwave, DAB Plus en on the internet. Presenting with pride. Split Ends and a Message to My Girl. Especially for my good friend Johan and his lovely wife Jenna. Somewhere in line in Zeelen.

0: zeg nou zelf.
1: Wanneer heb je deze nou voor het laatst gehoord op de radio?
0: Op de reguliere radio hoor je deze
1: eigenlijk bijna nooit meer.
0: Op 2-10 Golden Oldies draaien hem wel.
1: Want we draaien al die mooie vergeten plaatjes.
0: Electric Light Orchestra.
1: Shine a Little Love. Daarmee werd het 20.43 in Centraal-Europa. U luistert naar Radio 2-10 Golden Oldies op Middengolf, Korte Golf en ook op DAB+ zijn we tegenwoordig te ontvangen. Hartstikke druk in de studio hier.

Het begint bijna op werken te lijken. E-mail, internet, muziek, presentatie. Maar we doen het met heel veel plezier. Deze is even een rustpuntje in de show. Dit is een van mijn favoriete bands. Naast Queen. Dit zijn de Cranberries. En het plaatje heet Linger.

passed away much too soon. Dolores O'Riordan, The Cranberries on 210 Golden Oldies, and Linger. Good evening if you're just tuning in on shortwave, on medium wave, on DAB+, and on the internet. This is radio as we think it should be. This is 210 Golden Oldies Radio. And we are there to stay every Saturday evening from 6 o'clock till 2200 Central Europe time. En nu even tijd uit, voor muziek uit Nederland. Dit is trouwens, moet even vertellen dat we ook nog op zondagavond te beluisteren zijn op 14:31 op de Middengolf. Met een herhaling van het programma van zaterdagavond. Dus ja, we zijn er eigenlijk altijd. Dit is muziek uit Nederland, zei ik al. Dit zijn de heren van The Golden Earring en de plaat heet Bombay. Goedenavond.

oude wets rock and roll van Status Quo. Hier op 210 Golden Oldie, speciaal gedraaid voor Wout Plezier, die ook altijd weer meewerkt aan de programmering door alles van ons op te nemen en een aantal dagen later beschikbaar te stellen online. Dus mocht u er geen genoeg van kunnen krijgen, kijk gewoon even op de site shortwavedx.nl. Daar staan regelmatig weer nieuwe opnames van de programma's die wij op de zaterdagavond verzorgen. Op korte golf, middengolf, DAB Plus tegenwoordig ook. En we zijn er ook via het oude vertrouwde internet. Goedenavond, mijn naam is Ralf. Het is 4.

73, My Friend Stan. Great song to hear back again. This is 210 Golden Oldies, the Slade formation with singer Noddy Holden. En dan nu even een speciaal verzoekje voor mijn betere helft, luisterend op de bank. Ze vroeg om In Excess. Deze is speciaal voor Yvonne. Het plaatje heet Suicide Blonde. Goedenavond, 210 Golden Oldies. Tot 10 uur nog met Rolf op je radio.

INXS met zang van Michael Hutchins. Helaas in 1997 overleden. En daarmee werd het 7 over de klok van 9 uur. Goedenavond, dit is 210 Golden Oldies op internet, op DAB+, op middengolf en op korte golf. En daarmee zijn we Europa-wijd en verder te ontvangen, zeggen ze dan. Even tijd voor een beetje andere muziek. Muziek uit Duitsland. Dit is de Goombay Dance Band. Onder hoede van Frank Varian destijds. Aloha Hey. Op 210 Golden Old.

Lekkere ouderwetse rock'n'roll uit Nederland. Long Tall Ernie and the Shakers. En daarmee werd het 21 dubbele punt, 15 kwart over 9 in Centraal Europa. Goedenavond, dit is 2-10 Golden Oldies. We draaien de meeste variëteit in lekkere gouden oude platen. Even een plaatje draaien speciaal voor Henk en Wilma daar. Ergens in de buurt van, wat is het? Het is Oostenrijk, het is ja, bijna Italië geloof ik.

een beetje ruzie met de platenspeler van de avonturen. Hij weet van geen ophouden. Fijne vakantie nog daar en bedankt voor het bericht. Wordt altijd bijzonder gewaardeerd, zeggen ze dan. The Classics and Bury My Heart Near the Winding of the Golden River. En deze komt uit 1975. Het is een productie van Willem van Kooten. De band heet Johnny en Orchestra Rodriguez.

dat waren nog eens tijden. Bandolero, Paris Latino. It's time to score. So what you waiting for? Now it's my time to rap for you. So listen closer to the show. Goedenavond, Ralf op je radio in plaats van Johan. Johan heeft een paar dagjes vrij. Die is recent getrouwd en die is er even lekker tussenuit. En daarom mag ik het een paar weekjes van hem overnemen. Volgende week ben ik er ook nog. Daarna is Johan er weer. Maar getrouw het programma van Johan. Altijd rond 9:30. Even een rustpuntje op de zender. Dan doen we dit keer met Maggie McNeil. En dan niet de Nederlandstalige versie, maar de Engelse versie. Die heet Dr. Brian. Goedenavond, 2:10 Golden Oldies.

pareltjes uit de Nederpop. Maggie McNeil. De Engelse versie van Terug naar de Kust. Maggie McNeil, een van de meest onderschatte Nederlandse zangeressen, vind ik persoonlijk. Goedenavond, 2:10 Golden Oldies. Het is 8:08 op zaterdagavond. Welkom.

0: zeg nou zelf. Is die lekker of is die lekker? Ha! Barry White.
1: Barry White.
0: You see the trouble with me. 21 dubbele punt 46. 14 voor 10. Heel langzaam gaan we richting 10 uur. Dat betekent dat wij zo dadelijk afscheid gaan nemen. Maar we hebben nog een aantal mooie andere plaatjes voor je. Terwijl Barry heel langzaam wegveet, tellen wij samen af richting 10 uur.

andere dikke, dikke hit. Instant Replay. En daarmee werd het 11 voor 10. Nu even tijd voor een beetje zeezenderhistorie. Hier zijn de Fortunes en het plaatje heet 1-2. Juist, ja.

Weer vanaf deze kant, we draaien nog één plaatje naar deze en dan gaan we het luchtruim verlaten, zoals dat zo mooi heet. Dan stopt de show op de Korte Golf en de Middengolf en op DAB Plus gaat Golden Oldies Radio verder. Bedankt allemaal voor het luisteren. Bedankt allemaal voor de aandacht. Dat was aus dem studio hier in de Actiehoek. Volgende week ben ik er weer vanaf 8 uur. Ga eruit met een plaatje speciaal voor Johan. Heb ik hem vorige week beloofd. Ik weet zeker dat hij dit een hele mooie vindt. Luisteraars, bedankt. Dit was 20 Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

er één vandaag. Iedereen, goedenavond. Dit is de Soul Wiebel, waar je op afgestemd bent. Dat is Colder Oldies Radio, jazeker. Iedereen een goedenavond. We gaan er weer twee uur lang vol gas tegenaan, echt waar. Ik klink een beetje moe, dat hoor je. Ik heb ook een hele drukke week gehad, maar ik heb me toch even stiekem kunnen voorbereiden op twee uur lang fijne radio, echt waar. Ik heb een paar platen voor je klaarstaan dat je denkt, nou, echt waar. Ik ga het niet verklappen, je moet gewoon lang om echt blijven luisteren. Ik kan je één ding wel vertellen, dat we heel weinig platen gaan draaien vandaag. Ja, en waarom? Dat komt omdat het allemaal 12 inches krijgt. Je krijgt alleen maar 12 inches, dus het is Colder Oldies Radio met alleen maar 12 inches. Dit is de Soul Wiebel, tot 12 uur, blijf erbij. En dit is fijn zeg, oh, George Duke.

Het is Golden Oldies Radio, oftewel Sol Wiebel. Tot 12 uur alleen maar fijne dreuntjes. George Duke hoorde je zojuist, Reach Out. Dit is Don't Stop the Music.

onvergetelijke muziek van Sharon Redd. Can you handle it? Tuurlijk kunnen we het handelen. Alleen maar fijn en blaten. Als je dit niet kan handelen, dan weet ik het ook niet. Het is Golden Oldies Radio. Je luistert naar Soul Weevil tot 12 uur. Er kwam een verzoekje binnen op dennis@goldenoldiesradio.nl. Dus dennis@goldenoldiesradio.nl is een e-mailadres. Er kwam een verzoekje binnen of ik een plaat wilde draaien voor het hele Golden Oldies Radio superteam. Dat

0: Yes.
1: Ja, Alex, even wachten. Yes, niet zo snel in je auto willen stappen.
0: Alex, baby, wait for me.
1: Ja, we wachten op je.
0: Alex.
1: We wachten op je, geloof me. We hebben trouwens Alexander O'Neill, sorry. De Criticize. De Ben Plakband remix was dat trouwens. De Ben Liebrand, ja. Ben Plakband, dat moet hij wel altijd. Wat hebben we hier? Sky. The Sky Shoot.

0: Dat is ongelooflijk. De Sky Shoot hoor je van Sky. Wat leuke plaat trouwens, hè?
1: Ja, het is leuk om even terug te horen.
0: Er wordt heel weinig gedraaid op de radio. Ik hoor het echt nergens op de radio. Ik luister echt heel veel radiostations, maar ik hoor het echt nergens voorbij komen. Dus. Vandaar ook het initiatief van de Sol Wiebel. Ik spreek je zo meteen na 11 uur. Voor het tweede deel. Sol Wiebel. Dennis@coldenoldiesradio.nl. Daar mag alles naartoe. Doe je verzoekje maar in. Gaan draaien.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Welcome to the world of Soul Weeble. We're going all out on the playlist with funk, soul, and disco on Golden Oldies Radio.

Let's have a party. Ja, die uitnodiging neem ik aan, zeker met beide handen. Door de Julius Brown en The Party. Mooie plaat om even af te kicken in de tweede uur. Welkom in Soul Riddle in het tweede deel. Je hoort dat ik begin steeds meer dubbele tong te praten, want de tijd tikt hier door, hè. Het is hier midden in de nacht, jongens. Ik zit namelijk in een andere tijdzone, hè. Dat wisten jullie niet, maar ik zit namelijk in Thailand. Het is hier midden in de nacht. Ik zit 5 uur vooruit. Dus mijn ogen liggen hier al veel echt... mijn oogleden liggen hier op mijn bril. Maakt niet uit, ik ben extra opgestaan. Ik denk, ik moet het toch gewoon even live doen vandaag. Dus het komt helemaal goed. We gaan door met High Fashion. Dit is

0: Heerlijk zeg. Share the night.
1: Nou, de nacht deel ik met je, 100%. Geen enkel probleem. Gaat allemaal goed komen. Wat hebben we hier, jongens? Het klinkt heel mysterieus allemaal. Dit zijn wel de fijne platen, hoor. Boris, de kenners kennen dit. Die zitten rechtop in een stoel. Die denken, we gaan nu met disco stoelen. Gaan we disco schoenen pakken. Oh, het gaat lekker met me, zeg, jongens. Oké, take it to the bank. Nou, je kunt er beter afhalen, zou ik zeggen. Charlemagne.

0: It Must Be Love. Tell me Houston.
1: Het is Golden Oldies Radio, dat je luistert. Tot 12 uur hebben we alleen maar een platen dat je denkt, die willen we horen.

persoonlijk. Ik vind het heerlijk. Ik kan dit dag en nacht horen. Maar dat is ook de drive dat ik gewoon lekker midden in de nacht hier mijn bed uitkruip. En vervolgens even het studiohok in duik. Om je dan muzikaal je oren te vullen, een beetje te verwennen, zeg maar. Om de zaterdagavond lekker af te sluiten. En een goede nacht te beginnen. Zoals deze. Dit is Total Contrast, Hit and Run.

0: was Ryan again.
1: Nooit meer huilen. Clear was dat trouwens.
0: Mooi het zo vindt om even lekker op de radio te horen, toch? Het zijn echt van die radioplaten. Dat wil je niet in de disco horen. Dat is veel te langdradig. Maar op de radio is het heerlijk. Lekker achterover op de bank. Met een fijne, weet ik veel. Iets wat je op kan drinken. Iets wat je kan knabbelen. Weet ik het niet. Wat. Dus misschien lig je wel laveloos in de hoek. Ja, wie zal het zeggen. Ik weet niet. Geen idee. Schotten Ollies Radio. Sol Wiebel. We naderen richting de eindtijd. Hè? Ja, we schieten aardig op. Maar we hebben nog twee mooie platen. Zoals deze. Dit is Stone. Time.

Ja, die moet je eigenlijk als laatste plaat draaien, Time. Maar goed, dat is het niet, want ik wil hem helemaal draaien. Daarom hebben we het ook gedaan. Als voorlaatste plaat, Joris Stone en Time. Ja, de tijd tikt maar door, jongens. Het is ongelooflijk. 2 uur radio, het is echt zo voorbij. Het is niet normaal. Ik laat je achter met Carrie's Gang. Knock me out. Ja, ik ga zeker knock-out. You know. Ik ga nog even een paar uurtjes slapen. Ja, zeker. Laat het proberen. Komt goed. Jongens, bedankt voor het luisteren. Mij betreft tot donderdagmiddag ben ik er ook weer. Hè. Tussen 4 en 6. En anders weer zaterdagavond. De Soul Weeble. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier met de non-stop in de nacht. En zondagochtend, daar zijn ze weer. De mannen. Check de website. Daar staat alles op. Hè. Ook tegenwoordig op DAB+. Als je ons daar hoort, laat het even weten. Hè. Altijd leuk.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

0: 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. En wat wel opvalt is de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar gebeurde bij Hoofddorp een ongeluk. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel 20 minuten extra reistijd. De A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam buiten Veldert. Er staat zo'n 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 6 kilometer file met ook daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories